blijven maar bommen bouwen. Elke dag gaan ze naar de fabriek en ze blijven overvoeren. En wij blijven het aankopen, wij blijven gaan tot er niks meer is.